Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum.